zie ons boog verwijlen. Door die winterknoes ons druk. Daar is die een pilaar wat strekt tot die einde. Het oog wat niks vermoed. Ek skeer myself vir jou.